0: Warren Eyedate.
1: De juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in dag uit.
0: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
2: Muziek op je radio.
0: Hitwaves.

op je neus en zet de ramen wagenwijd open, want met deze plaat brachten we nog even de ultieme zomerse feel-good vibe op de radio. In 2015 veroverde deze Jamaicaanse zanger in één klap de hele wereld. En dat met deze onweerstaanbare mix van reggae pop, een heerlijk chille beat en natuurlijk die iconische vrolijke trompetsolo. Muziek van Omi en The Cheerleader. Goedemiddag, de zon schijnt, het weekend draait op volle toeren en op de radio vliegen de heetste hits je alweer om de oren. En of je nu in de tuin of ergens op een terras zit, je bent alleszins afgestemd op de juiste golflengte. Welkom bij Hitwaves hier op Radio Noordzee.

0: klassieker uit 1981 die tot op de dag van vandaag wereldwijd de hitlijsten en de festivalwijners blijft veroveren. Het is een nummer van de Amerikaanse rockband Journey en voor het eerst uitgebracht in de VS en Canada in oktober 1981. En in december van datzelfde jaar volgde dan ook Europa en de rest van de wereld. Muziek van Journey en Don't Stop Believin'. En over geloven in jezelf gesproken, ook de volgende artiest heeft pas echt een spectaculair parcours afgelegd. De Amerikaanse country- en hiphopzanger Jelly Roll zat in zijn jeugd regelmatig in de jail, maar knokte zich via zijn muziek dan toch helemaal naar de top. Heel veel gedraaid op de radio en met deze gigantische hit blijkt duidelijk dat je verleden zeker niet je toekomst bepaalt.
1: De lekkerste hits.
2: De lekkerste hits.
1: Klinken bij ons nog net even beter.
2: Nog net even beter.
1: Hitwaves.
3: Radio North Sea International, with a passion for music and love of radio. It's all in the past. Remember the sound of the Mevo 2? It's here again just for

Deze single is uitgebracht voor de animatiefilm Goat en hij maakt met deze plaat duidelijk dat geluk niet perfect hoeft te zijn. Een nummer over vallen, opstaan en toch weer doorgaan. En waar hebben we dat nog ooit gehoord? Een unieke mix van country en rock, deze van Jelly Roll en I'm Good.

0: blijft een heerlijke plaat. Een dromerig nummer uitgebracht in 1982 en geschreven door Brian Ferry op het zonnige Caraïbische eiland Montserrat. We plukten het nummer uit het album Avalon, deze van Roxy Music en More Than This. Goed, en voor de volgende plaat ruilen we de Britse elegantie in voor pure Nederlandse feestvreugde. En als de zon eenmaal ondergaat, dan begint het feest pas echt. Rutger van Barneveld met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. En wees nu eerlijk, wat is er nu leuker dan dat?
1: Dit is Radio Noordzee, internationaal.
2: Jan van Limburg, keihard, de lekkerste.

Hoop dat u het thuis niet hebt gehoord, maar ik was net even keihard aan het meebrullen op deze plaat. Een heerlijke, meeslepende meezinger van deze sympathieke Nederlandse volkszanger. Even een overdosis gezelligheid hier op de radio, met een plaat die je op slag doet verlangen naar zwoele avonden onder de sterrenhemel. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomer.

was eigenlijk een volkslied geschreven door Will Holt eind jaren 50 en geïnspireerd op een Braziliaans lied dat eigenlijk zijn oorsprong vond in 1930. Voor deze versie gingen we even terug naar 1965 alweer. Een nummer over de liefde en een frisse citroenboom werd dan toch nog een tijdloze klassieker die werkelijk iedereen kan.

Beste vrienden van de radio, liefdesliedjes zijn heel vaak gericht op een bepaald persoon, maar je hebt ook van die zeldzame nummers die eigenlijk gewoon het gevoel van verliefdheid zelf vieren. En dit was zo'n nummer dat je vanaf de eerste noot meeneemt in dat euforische gevoel. De nieuwe single van Judith, dit was It Love To Be In Love. En ja, wat is er dan ook mooier dan verliefd zijn, hè? Feel

Zo even weer een feestje bouwen hier op de radio met deze plaat. En we hebben zelfs luisteraars die spontaan al een mini feesttent recht hebben gezet en helemaal uit hun dak zijn gegaan met hun niet te stoppen Ivoriaanse afrobeats en aanstekelijke clubvibes. Scoorde de groep in 2014 dan ook een gigantische wereldhit met deze plaat. Magic System en Magic in the Air. Goed, en we blijven nog even meezingen met de volgende plaat. En dat is er eentje van K3. We'll be right back.

Was dit een van de meest aanstekelijke en vrolijke bubblegum popklassiekers ooit gemaakt. En met de ijzersterke stem van Sally Carr en dat onweerstaanbare, meeslepende ritme scoorde de Schotse formatie Middle of the

aanstekelijk nummer uit de zomer van 2002 en uitgebracht als debuutsingle door de Italiaanse housemuziekgroep Milky. En hoewel het nummer in hun thuisland niet in de hitlijsten terechtkwam, werd het toch een hit in heel wat andere landen, waaronder Nederland en België. Milky and Just the Way You Are. En we blijven nog even wat heerlijke zomerse muziek draaien hier op de radio, want hier is Mungo Jerry. In the

0: De debuutsingle van deze Britse rockband op de plaat gezet in 1970 precies. Het nummer bereikte de nummer 1 positie in de hitlijsten over zowat de gehele wereld, waaronder 7 weken in de Britse singlechart, 2 weken op nummer 1 in de Canadese hitlijsten en op nummer 3 in de Billboard Hot 100 in de VS. Ook hier bij ons een bijzonder dikke hit, deze van Mungo Jerry en In the Summertime.
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar de muziek in zit.

Dit nummer blijft een absolute parel uit de Belgische muziekgeschiedenis. In 2002 brachten ze met de betoverende stem van Gijke Arnaert dit meeslepende, melancholische meesterwerk uit. Hooverphonic met het magische The World

Lekker wegdromen met deze plaat. In 1998 veroverde deze Franse zanger de hitlijsten in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. En dat met deze meeslepende popballad. Klinkt heerlijk zomers, deze van Alan Tio en No Olvidarás.

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stemmen. Goeie stemmen.
3: Die Arnold Top 50 Historie am 8.9.1973, der Platz 7. Chris Montes mit I Know Diggers.

We behandelen vandaag de top 50 van 29 juli 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. Een overzicht van nummer 30 naar nummer 19. Op nummer 30 Louise Fernandez, Lalo van You. Barry en Aline, Summer Wine op nummer 29, nieuw binnengekomen. Peter Straker, Ragtime Piano Joe op nummer 28. En met stip op 27, Injun Jury en de Blockheads en Wake Up. 26, Ricky Gordon en Hamburg. 25, The Darts, The Boy from New York City. The Cats op 24, met stip, She Was Too Young. The Imperials, Who's Gonna Love Me? Op nummer 23 en met stip Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still The Same. Bill Withers, The Lovely Day op nummer 21. En Michel Thor en me, de hup, plup, plup, plup, plup, plup, plup. Ze is waar, niet aanwezig in Playa en ook niet aan boord aangekomen. En op nummer 19, vanaf 27 afkomstig, is in tweede week Wiltura, To Be or Not To Be Disco.

0: Long to Learn, the Shakers en de Golden Years of Rock'n'Roll op nummer 18. Plastic Bertrand. Twee keer komen we hem tegen op 17. Met een A en een B-zijde met Lepi, Petit en Bambino. Maar die plaat is helaas niet aanwezig. Niet in Playa en niet op de MV Miamigo. Maar wat wel aanwezig is... is natuurlijk een plaat die een lieveling is geweest.
1: Miamigo's lieveling.
0: Op nummer 16 van 20 afkomstig in zijn vierde week. Jackie James. En

0: Elk leven is duur.
1: Niet in de vleescentrale Blommen. Blommen.
0: Altijd betere kwaliteit. Altijd voordeliger.
1: En nog meer. Bij Blommes Vleescentrale extra lage introductieprijzen. En de specialist van de delicieuze vleeswaren Primus.
0: Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Blommen kent.
1: De Vleescentrale Blommen. De Loo Christi aan de auto.

Second Life, When a Man Loves a Woman. Een voormalig lieveling hoorden wij voorbij komen. Ja, daar staan er toch wel een paar in. Hè? We gaan even een overzicht geven van 20 naar nummer 10. Michel Thor en Mia Sassoir hebben al gehad, dat doen we natuurlijk op nummer 20. Wiltura, To Be or Not To Be Disco. In de tweede week van 27 naar nummer 19. Long to Lurdy and the Shakers. The Golden Years of Rock'n'Roll op nummer 18. Afkomstig van 12 in de zesde week. Tweemaal Plastic Betra op de 17e plaats. Met Le Petit en Hupplepup en Bambino. Wat was nou de A en wat is nou de B-zijde? Ook een voormalig lieveling, Please Stay van Jackie James. In de vierde week van 20 naar nummer 16. Dolla Summer, Let's Dance. In de vierde week van 18 naar 15. Platen die we niet hebben en dat is er weer één. Op nummer 14 in de zevende week van 7 afkomstig. Gene Letter en de Shakespeare's en Rock Your Boat. Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love. Liep ook helemaal niet uitspreken om de andere om haar aan te kondigen, maar dat maakt niet zoveel uit. Op 13 in de achtste week van 9 afkomstig. Benny Scott, Forgive Me My Love. Gezocht, maar niet gevonden. In de achtste week van 16 naar 12. En op nummer 11 in de zesde week Second Life en When a Man Loves a Woman. En dan nummer 10, Andy Kip. En de Shadow Dancing in de vierde week van 15 afkomstig.

kent ze ongetwijfeld wel, hè? De Surfers en de Windsurfen. Stipnotering in de derde week van 24 naar nummer 9. En dit is nummer 8. Barry Manilow en de Copacabana.

Atelier Zwitserland heeft een schitterende collectie van nieuwe en exclusieve creaties in wit goud 18 karaat. Bezet met eerste kwaliteit zuiver briljant en dat aan groothandelsprijs. U ziet er de allerliefste witgouden damesuurwerken met massieve armbanden of prachtige armbanden met bijpassend halssnoer. Unieke keuze uit kroonringen gemonteerd met blauwe saffier, rubies of emerauden. Natuurlijk of verlovingsringen in wit goud 18 karaat bezet met briljanten. Uw juwelier Zwitserland laat u zo gemakkelijk kiezen uit de 1001 geschenkideeën in goud. Ook een geweldige keuze van ringen of hangers met kleursteen. Ja, een prachtig eindejaarsgeschenk ligt ook voor u klaar bij uw juwelier Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst. Telefoon 053 21 16 50.

Wat een dramatiek afkomstig van Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. In de zevende week van 4 afkomstig naar nummer 7. En dit is in de vijfde week van 5 naar nummer 6. Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.

Hole of a Woman van AC/DC in de derde week van 8 naar nummer 5. En we hebben er nog 4 te gaan. En op nummer 4 vinden wij de heren van Status Quo met Hold Your Back. Van 3 afkomstig in de vijfde week.

0: en zonen de Westerklok.
1: De firma Vermeer Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
0: De firma Vermeer Thijs en Zonen de Westerklok
1: is gevestigd aan de Boerenkrijglaan 164.

Michael Zegerband en Let's All Chant kwamen wij dus tegen op nummer 3. In de vierde week van 6 afkomstig en Let's All Chant. U weet wel, die dames die achter die tralies stonden en schande werd overgesproken dat dat zomaar kon. Ja, dat kon gewoon. 29 juli 1978 en dit is de tweede plaats.

0: Wim van Egmond.
1: En u krijgt van mij een overzicht van 10 naar nummer 1. Op nummer 10 vonden we Andy Gibb met de Shadow Dancing. Service, Windsurfing op nummer 9. En met stip. En nog een stipnotering, Barry Manilow met Copacabana op nummer 8. Johnny Mathis en Denise Williams, Too Much, A Little Too Late op 7. Op 6, Jimmy Bourne en Dance Across the Floor. En 5, AC/DC en A Whole Lotta Rosie. Status Quo, Hold Your Back op 4. En op 3, de Michael Zeker Band en Let's All Chant. Net The Rolling Stones en Miss You. Nummer 1 staat voor de 6e week in die top 50. Komt van 1, is nummer 1, stationair dus. En dit was hem ook dus, de top 50 van 29 juli 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 5 stipnoteringen. Volgende week spreken we elkaar weer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag!